0: volg ons op Instagram @luisterfm.
1: Ja, is een special op whisky bij teasers van 7:30 tot 10:00.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za. Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

zitten en dan volgen zij spoor. Zo stap jij maar oors en dan stap ik maar weg.

Anna, bij mij is jij veilig. Ik hou je stijf in mijn bos. Ik zal jou nooit los niet.

0: Lieflikie en deur Annelie van Rooyen. Ek glo dis 9:30 kompetisietyd. Luister FM saam met BKB. Wen, wen, wen. Een van drie Matwelt inverters. Nou beantwoord die volgende vraag. Dit sim en deel die plasing. Is dit waar of onwaar? BKB se gereedskap en hardeware reeks is beperk tot boerderytoerusting en sluit nie algemene DIY of huishoudelike herstelgereedskap in nie. Die wenner sal teen 3:00 vanmiddag aangekondig word termes en voorwaardes geld. Gaan dan na Luister FM se Facebook bladsy, dis waar die kompetisie is. Beantwoord daai vraag en een van drie Matwelt inverters van BKB, jy wil dit wen.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei. Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

dagen zoals een nak. Ja, Nasa, blijf toch, squeeze mij. Zij zei, I love you, Jan. Jij is een lekker man. You make me feel so nice. Zoen mij gauw. And don't let me go. And squeeze me two times, twice.

ze jou niet gauw vergeet. Maar nou is men om te doen in de nachtlap zijn. Slechts op mijn lippen

0: glas. Voor altijd zal jij bij mij pas. Onthoud voor ons. Maar toen ons jong was.
1: Die klanken van Jackie Lou en hy sê vir ons Botteltas. Net voor het zak van die kerk met die ou Vanhuis en natuurlijk Jerry Halliwell met It's Raining Men. Die tijd is so 18 minuten oor 12. Dit is donderdag die 7de mei. Goeiemiddag vrienden en welkom by die middag. Samen zijn op die koue donderdagochtend of slik sê ek donderdagmiddag. Het reen omtrent in die luister FM kontrei. Ek wil net vir my collega pastoor Jacques Kilian bye dankie sê vir weer eens een puikprogram. Jy kan vir Jacques natuurlijk weeksdag krijg tussen 9 en 12 by Jacques Kilian Brunch. Net hier op jou lekker luisterstasie. Nou vrienden, vandag in kombuis kan skanaar as ek het nou vroeg al by Olisa een boodskapje ontvang, wat sy nou excuse vir my sê, Etty, die luisteraars vraag vir vetkoek, curry vetkoeken en natuurlijk die malvleis, die curry malvleis wat saam met die vetkoek gaan en ek het toe nou toevallig die heerlijkste twee recepte wat ek met julle wil deel. Natuurlijk die heel eerste een is die lekkerste en makkelijkste vetkoeken wat jy kan maak en dan natuurlijk nooit so lekker makkelijke curry malvleis wat jy nou gebruik vir jou vetkoek. Hou vir die nog moeite doen, dit moet een moeiteloose story wees. Ek weet, die vetkoek is self om nou dit in die olie te brand. Goed, is so bietjie moeite, maar as ou nou lief is vir kos maak, kyk, dit is nou lekker koud buite. So, dit gaan ou nou lekker aan die gang kry. Jy kan dit dalk 'n vriendin oornooi, of 'n vriend oornooi, of die familie, of die kinders kan daar om die kombuistafel sit, terwyl jy nou hierdie heerlike vetkoeke en natuurlik die curry malvleis aan mekaar slaan. So, dis wat ek vandag vir jou deel in kombuiskaskanaris vriende. En ek weet sommer, julle gaan hom geniet, maak 'n merk aan hy resepteboek vandag, want julle gaan dit heel waarskynlik vanaand moet maak met hierdie koue weer wat ons natuurlik hier op ons voorstoep het. En ek vraag toch mooi vir enige van ons luisteraars, die wat ingeskaak is, die wein, vir diegene wat nou dalk op die paaie is, as julle enige foto's het van die reën en dalk by jou huis was daar skade of enig iets waar daar dalk 'n boom omgewaaid of enig iets wat julle sal voel nieuwswaardig is wat ons kan deel met ons luisteraars in die kontrein. Ons wil allemaal mekaar help. Deel het graag vir my asseblief op ons WhatsApp forum hier by Luister FM 082333667. Ons gaan terug na die muziek toe, vriende, so bietjie Touch of Class.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar, bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Bebecha, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratieve, beskermde en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, style en topdiens. Welkom by PE, se nuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdale Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.
2: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur een boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
0: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.
3: As ek jou awesome hoor en jy stil weer een deel van my beet, slaaf val jou aan en die reën probeer my hier.

0: By Eastcape Caravan Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstappie. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, buggy canopies en vele meer. Eastcape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushla behandelaar in die Ooskaap.
1: Ek is Ewan Grobler.
0: En ek is Chantal Grobler van Eastcape Caravan Campbell en Safari Center.
1: Kom gesels met ons.
0: 24 Vierde Laan, Homer Port Elizabeth.
1: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
0: 041-581-5363.
2: Voted joint number one primary school in Kaberga. Welcome to Lorraine Primary School, where excellence, tradition and opportunity come together. Top class sport, strong academics and a passion for the arts and culture, all under one roof. And if you haven't heard yet, an AstroTurf in 2026. Just another reason to choose Lorraine. By Law School Lorraine, Clowns, elke kind is a layer.
3: Ons bied parallel medium onderrig in Afrikaans en Engels.
4: Akademie, sport, kultuur, alles begin hier. Kuns, musiek, drama en meer, waar hulle hul stem vind.
3: Waar ouers, leerders en onderwysers saam staan om een doel te bereik.
5: Lorraine Primary, the journey of 12 years of education starts here.
6: Het jy gesien? Die bure is weer op pad na hulle plaas. Nuwe bakkie en al.
7: Is omdat hulle by Samba is.
6: Hoeso?
7: Hulle het al voertuigfinansiering daar gedoen en al korttermynversekering. Persoonlik, kommersieel en agri.
6: En?
7: Geen makelaars voor je. En hulle ontvang een versekeringsbonus elke maand.
6: So dis hoekom hulle altyd kan gaan.
7: Met Samba is het moontlik om soveel meer te leef. Samba Koöperatief Beperk is een gemagtigde financiële dienste verskaffer en een geregistreerde kredietverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.
8: Volg ons op Facebook @LuisterFM.

slik. Is het tijd om mij recht te rek? Dan maak een man moest een plan. Ja, man, maak een plan. Heet je ook nog genoeg gehad? Van die 8 tot 5, mijn maat. Wil jij ook grondpad slaan?

0: deze donderdag in onze Love Rock and Roll. Joan Jett en de Black Hearts. Is Big Nick samen met jou, die Big Nick Drive. Denk jij daaraan om jouw motor te verkoop? Ga recht naar webuycars.co.za en krijg binnen minuten een aanbod. Hulle kundige kopers hanteer alles en betaal jou daar en dan. En als je op zoek is naar een voertuig, verken meer dan 15.000 voertuigen op een webwerf of besoek een van hulle 20 takke landswijd. We buy cars, die makkelijke manier om te koop of te verkoop.
1: Is jy mediese noodgeval by die huis, werk of waar ook al jy jouself bevind? Is jy 'n werkgewer of by 'n maatskappy waar jy verantwoordelik is vir ander se gesondheid of veiligheid? Relay EMS dek jou in Port Elizabeth, Uitenhaag, Kirkwood, Addo, Graaf-Reinet, Craddock en ook nou in Jeffreys Bay, St. Francis Bay, Humansdorp, Potensie, Hankie, Kerero en die groter Kouga gebied. Hulle kan jou ook help met noodreaksie met al jou besering aan diensgevalle. Kontak Relay EMS op 0861-061-061 of vir meer besonderhede op ons beseringsaandiensoplossings stuur 'n e-pos aan iod@relayems.co.za of raak uit op sosiale media.

ooit gewonnen? Wat is niks? En waar is nergens? Waar komt die westenwind vandaan? En waar gaan die zon als het ondergaan? Is daar waar die stilte is, jou oren laat suis? En jij vergeet van die wereldse gedruis.

kinders heen rui en selfs die skape aan de presie lui. Das niks wat lewe nie, alles is dood, en hoe ver moet mens rui net vir gesondheidsbrood. Alles is kakerings van wit en zwart, enigste teken van lewe is net een botel in die teerpad.

0: joint number one primary school in Gqeberha. Welcome to Lorraine Primary School, where excellence, tradition and opportunity come together. Top class sport, strong academics and a passion for the arts and culture, all under one roof. And if you haven't heard yet, an AstroTurf in 2026. Just another reason to choose Lorraine. By Laerskool Lorraine, Clowns, elke kind is a leier.
1: Ons bied parallel medium onderrig in Afrikaans en Engels.
2: Akademie, sport, kultuur, alles begin hier. Kuns, musiek, drama en meer, waar hulle hul stem vind.
1: Waar ouers, leerders en onderwysers saam staan om een doel te bereik.
2: Waar hulle hul stem vind.
1: Waar ouers, leerders en onderwysers saam staan om een doel te bereik.
3: Lorraine Primary, the journey of 12

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: klip.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
2: My goedkoop woorde val op doewe oor en ek sukkel om goed te sê wat jy wil hoor. Die winde hier buiten

Luister FM. Jy het my geleer van gewone goed, dat die lewe soms bitter is, maar meer keer is soet. Leer my loop,

dat jij zal altijd wees. Wees voor die rand te rooi. Mina, vat mijn hand. Ik ben bang voor die diepkant. Mina, jij zal altijd wees.

60 sonder ijs met de job in de 4 in het LMB huis. Als je rechts op die naam verklaart, word je moet gewoon doen. Slim kopie eerst aan de val waar hij wil. Hier is een liedje, moet zingen als je kan. Ons paarden bij de klant, ons paarden bij de land. Van je rust door die wissel, paarden is best. Van je dak door je grond, je glas tot je mond.

interessant. Die ouwens kyk al broekies, lank al aan die brand. Want dis op, dis af, dis in, dis uit, en onder al geel sambreel.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar, bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

bij. Meer moeties begraven. Sta ik al voet in die haven. En je wacht voor mij. Want ik heb het geweer. Je komt.

somtijds kost het net een wonnewerk. En somtijds kost het net een beetje tijd om elkaar te verstaan. Voor al op hierdie aand.